Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Feitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM.
4: Goedemorgen. 105

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ben jij ook zo iemand die 's morgens als eerste werk even in de spiegel gaat kijken? Ja, ik doe dat wel een beetje om te zien of er al een rimpeltje meer of minder is. Maar meestal blijft dat wel gelijk natuurlijk. The Mirror Man, dat was de muziek van de Human League. Hele goedemorgen en welkom hier bij Radio Pros FM. Het is dinsdag, we zijn 13 oktober al en wij zijn er eindelijk terug geraakt tussen 6 en 9 uur voor een ochtendshow. We hadden een klein beetje problemen, een crashprobleem, dus konden we geen ochtendshow doen.

Misschien zeg je dat ook wel eens tegen jouw geliefde Ma Belle Ami. En je hoorde een nummer uit 1969 uit het grijze hit Verleden. En dat was muziek van T-Set en Sasa en Davy. Die zijn er deze ochtend ook al bij.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

Misschien had je de afgelopen nacht leuke dromen gehad, maar don't dream, it's over. Het is nu al ochtend, dinsdagochtend 13 oktober en je hoorde deze grote hit van Crowded House van destijds. Het is 6:30 geworden, dat betekent tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Danny Christian en hij heeft het over nieuwe verhalen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Dat ik hoop dat jij je zal bedenken.
1: Sergio, hij is ook een beetje van alle markten thuis. En je hoorde hem met een Nederlandstalig nummer. En het was duizenden keer gestorven. En nu tijd voor een Grace Mia mix van Olivia Newton-John. En John Travolta, die hoort er ook bij, natuurlijk.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
3: Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe en waar de VRT kan besparen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, dat meldt president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en smokkelde brandstof. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 19 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Een man uit onze eigen streek en hij zal er ook bij zijn op onze Radio Pros kerstshow op zondag 13 december. Het begint zo al een beetje te naderen eigenlijk. En er zijn nog steeds kaarten beschikbaar en die kan je altijd bestellen online via onze website radiopros.be. En er zijn ook kaarten te verkrijgen bij al onze medewerkers. Of je kan ook even een bezoekje brengen aan onze Radio Pros studio. En dat is in de Leistraat 5 in Helderhem. Yves Segers hoorde je net en alles draait om jou.

Laura Lynn, ze heeft vooral hele mooie ogen en ik heb er al eens diep in gekeken. Het is ook een mooie dame, mooi blond haar. Laura Lynn hoorde je met gesloten ogen. En nu is het de beurt aan Luc Steno en ik wil de zon zien met jou. Of er vandaag zal zon zijn, ja. Normaal gezien zou het wel nog een beetje mooi weer worden vandaag. Dus dat belooft en daar moeten we nog zeker en vast nog van kunnen genieten vandaag.

Dit moeten we alweer teruggaan naar de jaren 80. Een van die nummers van Survivor was That and the Eye of the Tiger. Allemaal gedraaid in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Trouwens, als je er pas bij komt, een bijzondere goede morgen. Tot 9 uur zijn we nog samen en we hebben nog heel wat fijne muziek voor jou klaarstaan. Hier zijn de Sister Sledge en Lost in Music.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. 105.5.

gebracht van een duo-hit was dat van Meteor en Lunesh, hoorde je. En te waar om mooi te zijn. Zoude hij dat nu wel eens gehad hebben over zijn ex, die Meteor? Je weet maar nooit.

Soms moet je dingen loslaten in het leven, hoe moeilijk het ook is allemaal natuurlijk. Ingeborg was dat met een pracht van een nummer die ze uitbracht. Laat het maar los. En nu even terug naar het hit verleden met Fats Domino, Forever, Forever.

Op het einde van het nummer bleef ze precies toch wel een beetje hangen, deze dames van de Nolans. En die hoorde I'm in the mood for dancing. Dat kan altijd op zo'n vroege dinsdagochtend, 13 oktober. Ik ging al bijna zeggen december, maar zover zijn we nog niet. Ik zat al met de kerstshow in mijn hoofd eigenlijk een beetje. Het is vandaag dinsdag en wat kan je zo allemaal doen op een dinsdag? Wel, vandaag kan je ook eens naar de markt gaan. Het is markt trouwens in Zottegem.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Een prachtig nummer uitgebracht van deze Jimmy Dean was dat. En het kan niet alle dagen zondag zijn. Ja, dat is waar. Maar het is wel leuk als het alle dagen zo een beetje zondag is. En als je dingen kan doen die je graag doet in het leven. Zoals vooral radio maken hier bij Radio Pros FM. We gaan zo stilaan op naar 8 uur. Straks zijn we terug in deel 3 van deze ochtendshow. Nog tot 9 uur. En wat heb ik nog voor jou? Muziek van René Schuur. En is het leven niet mooi? Uiteraard, het leven is zeer mooi.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wieze tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

In the year 2525, ja, dan zijn we er allemaal allang niet meer. Jagger en Evans was dat met een van die geweldige klassiekers van destijds. Als je er pas bij komt, een bijzonder goedemorgen en welkom hier bij Radio Pros FM in deze ochtendshow. Op deze dinsdag 13 oktober zijn we al. Ik ben nog een uurtje bij jou tot 9 uur en misschien hebben sommige mensen mij wel een beetje gemist de afgelopen dagen in de ochtendshow. Maar we hadden een beetje technische problemen met de software dus. En nu kunnen we terug volle gas programma maken.

Dit is meteen met de buik erin. Als je nu nog niet zo wakker bent, ja, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde Town Cult, Mellis was dat, een van die geweldige nummers van de Jam destijds. En nu Robert Pater, en ik kan niet zonder jou, of ik kan jou niet meer vertrouwen. Ja, dat klinkt al beter natuurlijk.

Gordon en Lisa Rosé was dat. En omdat ik van jou hou, maar wij houden ook van onze luisteraars van Radio Pros FM. Laten we nu teruggaan naar een hit verleden met Melanie. Die kan je ongetwijfeld ook nog wel. En hier is ze met What Have They Done To My Song. Helemaal niks eigenlijk. We gaan ze gewoon draaien.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuin. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van

de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105.5, 107.1, 107.5 en dit.

Dave Stewart en Annie Lennox. Samen vormen ze de Eurythmics. En ze hadden heel wat grote hits gescoord in de jaren 80 en 90. Je hoorde dit nummer, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Ondertussen is het 8:30 geworden, tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Danny Christian met nieuwe verhalen.

Frank Hallan was dat. Hij zong destijds ook eens een duetje samen met Sandra Kim, maar dat is ook al even geleden natuurlijk. Bella Ciao, Mi Amor was dat van deze fantastische Sarme zanger Frank Hallan. Laten we nu teruggaan naar 1980 met Charlene Carter en Dave Edmunds en Baby Ride Easy.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amarilis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Goedemorgen Ron van der Steen, bij Radio.
7: Red. This is the color red. This is blood. This is speaking to you. This is good. This is fucking really good, man.

Het zal dan toch wel een beetje de laatste dagen zijn. Swimming in de pool. Vandaag nog een klein beetje mooi weer en dan is het ook weer helemaal gedaan. Want de herfst die schuilt ook al heel goed achter de hoek. De video's waren dat en swinging on the pool. Vrienden, het zit erop voor vandaag deze ochtendshow op deze dinsdagochtend 13 oktober. Ik wens je een hele fijne dag toe. Straks na 9 uur is er Jo van Aalst. En met Ding Dong Jo, die blijft bij jou tot een uur of 11. En ik ben morgen weer bij jou tussen 6 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow. En ik heb nog voor jou muziek van René Vroeger en Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parquet bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parquet onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
4: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
3: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
5: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
3: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
1: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioPros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: maaien, snoeien, zagen...
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu, voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
6: Pulse FM.
7: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Bonnie Tyler hier bij Pros FM en It's a Hard Date. Ook op deze dinsdag, vrienden, is het alweer de hoogste tijd voor ons programma Middagradio. En wij zijn erbij tussen 11 en 2 uur uiteraard. En exact op dit moment 6 over 11 geworden. Tijd voor wat muziek alweer in onze Middagradio. En we beginnen hier onder andere met deze van BG Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head.

Nummer afkomstig van The Bed en Don't Talk to the Liar. Vooral de grootste successen maakte zij toch trouwens mee in de jaren 70 en ook een gedeelte van de jaren 80. En ook met dit nummer braken zij volledig door hier bij ons in ons landje. Sheila en The Black Devotion komen eraan met Spacer en nadien The Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie.

Ja, ze wonnen ooit het Eurovisie Songfestival met het nummer Save Your Kisses For Me. En dat was The Brotherhood of Man hier bij Pros FM met My Sweet Le Rosalie. We gaan verder met Electric Light Orchestra en met nummer Living Thing. En nadien onze, wat onze boodschapjes doen nu waar. Dat wou ik nog even kwijt, ja.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Goedemiddag,
5: Ed van Bever.
4: Middagradio.
6: Gewoon schattig.

En ze blijft een topplaat, deze van Ricky Horden, hier bij Pros FM. En ik heb heimwee naar jou. De volgende ontstond in het jaartal 2019. Ik heb het over deze zangeres Wendy Boop met Mijn Droom. Oh.

Muziek maken was toch tijdens zijn hele leven uiteraard heel belangrijk van deze Roy Orbison en In Dreams. En tot op heden van vandaag blijft gewoonweg zijn muziek uiteraard draaien op de radio's en op feestjes en weet ik veel. Hij blijft een belangrijk persoon in de muziekwereld. Alan Foley maakte ooit deze grote hit. We Belong to the Night.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

Kwartiertjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

prachtig nummer van Danny Drover hier bij Pros FM. En kon ik maar bij jou zijn. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk. En hij vroeg deze aan van Paul Severs met dit hier. Hallo, mevrouw.

De George Baker Selection uit Nederland uit het jaartal 76 met Mañana, Mi Amor. Zo dadelijk het nieuws en het tweede bericht ook op deze middag, vrienden, bij Radio Pros uiteraard. Maar we hebben nog een tweetal fantastische nummers om deel 1 af te sluiten. Roland Way met zijn wereldgekende grote hit Monia, die komt er nog zo dadelijk in aan. Maar er is nog een Franstalig nummer, Jean-François Michael en Adieu Jolly Candy.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
4: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij, die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW, met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
3: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene, waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luistert naar de moeder in de rechtszaal.
5: Hoe ze Dave de Kok en Romy W. heeft leren kennen en hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen had in hen. Vertrouwen dat beide beschaamd hebben. Voor haar is het een belangrijke dag. Ze doet dit voor haar kinderen, zegt ze.
3: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. En dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijzes van de Vlaamse Hogescholenraad.
6: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
3: In het algemeen schreven meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. De vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

De jongens van met Old Boy mochten meteen ons tweede gedeelte opstarten in ons programma Middagradio. Wij zijn erbij, beste vrienden, tot aan met 2 uur, inderdaad. We zijn exact 11:08 geworden. Van harte welkom hier bij Pros FM. En via deze weg aan al onze luisteraars, inderdaad, een bijzonder smakelijk eten toegewenst. We gaan richting het Eurosong Festival. Ja, ik weet het, het is vele jaren geleden, maar wat een prachtige plaat blijft het toch. Morse Dades, en dat met dit hier, er is toe. Goedemiddag.

Muziek van Bandits, en dat met de Cotton's Fields hier bij Pros FM. En je krijgt ze hier gewoon weg, 24 of 24, je favoriete muziek uiteraard. Zo dadelijk een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En dat gaat als volgt. Dag Ed, graag een muzikaal plaatje van de gebroeders Brouwer. En dat met de trompettenpolka, fantastische plaat uit het jaartal 1976. En dit plaatje heel speciaal voor jou, dankjewel. En ook voor je vrouw Anne, dankjewel. Voor het ganse Radio Pros team en alle luisteraars van Radio Pros FM. Die plaat komt er zo dadelijk aan, maar eerst even op bezoek naar Sri Lanka. Dat doen we samen met Jack Jersey.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM.

The Stars on 45. En dat met inderdaad de Stars on 45 hier bij Pros FM. Dadelijk wat reclameboodschappen op de radiovrienden. Maar is toch een plaat die werd aangevraagd. En dat gaat als volgt. En goedemiddag Ed. Graag een plaatje voor Jacqueline. Ook verder voor Martin. Voor jullie allemaal. Dankjewel. En iedereen die luistert naar de radio. Het plaatje dat ik zou willen laten draaien is van Lynn Anderson en de Rose Garden. Groetjes vanuit Wille en bedankt. Het komt allemaal vanwege Hilde Irissen, Lynn Anderson en de Rose Garden.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
4: Middagradio.

nummer ontstond in 2015 van deze Bobby Prins en 18 Rode Rozen. Het volgende nummer is van oorsprong van Wiltura. Maar Stef Eggel die heeft daar gewoonweg zijn eigen versie van gemaakt. Hier is hij met Donna Carmela González.

12 maanden lang in één liedje gestoken door Niels Sedaka en dat met het nummer Calendar Girl. In dit uur nog een tweetal aangevraagde platen en dan gaan we uiteraard rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte. Bruce Springsteen met The River, die werd aangevraagd door Martin de Smet en ook nog een plaat die werd aangevraagd door Erik van der Hoeven en dat is deze van Demis Roussos met Auf Wiedersehen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Het nummer behoort nog altijd toch wel van een van haar betere dansnummers. Deze van Donna Summer en I Feel Love. Vrienden, het is inmiddels aanbeland aan ons derde gedeelte. En we zijn inmiddels 10 over 1 geworden. Welkom in deel 3 van onze middagradio. We keren terug naar 74. Toen had deze kerel een groot succes. Met onder meer deze hit van George McRae en Rock You Baby.

Geweldig nummer op de radio hier bij Proz FM. Foreigner was dat met I Want To Know What Love Is. Ik had daar straks gezegd in mijn aflevering vandaag. Ja, we gaan vandaag niet te veel de zon zien. Maar als we even kijken naar buiten, wat zie ik? De zon schijnt. Het is misschien maar een waterzonnetje. Maar wat dat is, is het natuurlijk. Vicky Leandros en L'amour est bleu.

0: verdruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Carlos Soares is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
5: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
4: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
5: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: 5 Star Radio.
8: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.
9: Middagradio.
10: Ed van Bever.

Een prachtige schijf van Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied. En dat met het nummer Een vrouw. Ja, je hoort ze niet zoveel op de radio. En toch vind ik een pracht van een nummer. We gaan naar Nederland, vrienden. Jawel. André Hazes met dit hier, dat ene moment.

Accordeonmuziek van de kermisklanten en de kermisklanten Marcibel op de radio. Altijd vrolijk toch, tussendoor zo de aardige accordeonmuziek. Dat ik de gangsters met de specials en de gangsters, moet ik zeggen. Maar eerst deze knaller van G. Vincent Edwards en dat met Love Hate Me.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.
8: Ed van Bever.

Nummer afkomstig van Petra, een eindeloos liefdesverhaal, kreeg je allemaal netjes te beluisteren via Radio Pros FM. En de volgende plaat die werd aangevraagd en het gaat als volgt. Hallo Etje, graag een liedje van Luc Steno. Ik ben er voor jou. En het is heel speciaal voor mijzelf, dankjewel. Ook voor Molly, voor Hilde en ook voor de luisteraars. Ook verder voor Rafken, voor Chrisken en voor het ganse radioteam van Radio Pros. Vele groetjes vanwege Jacqueline. Ik ben er voor jou. Hier is Luc Steno.

Heerlijke muziek van de Carpenters hier bij Pros FM en dat met Yesterday Once More. Vrienden, nog een tweetal nummers te gaan, want zo dadelijk is er Patrick Molenaar met zijn programma Siesta. We maken een volgende afspraak, dat is al voor morgen tussen 11 en 2 en waarschijnlijk met versterking. Dus morgen zeker luisteren naar onze middagradio. Wat hebben we vandaag nog? Wel de Disco Bouzouki Band met de Play Bouzouki. Maar eerst nog gaan we richting 1976. Dat doen we met ABBA en When I Kissed the Teacher. Tot morgen allemaal en nog een fijne dinsdag. We'll be right back.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Uit 1966 deze van Los Bravos met Black is Black, I want my baby back. Het is een kleine 2:04. Welkom bij Siesta tot 4:00 deze middag. Met alleen de lekkerste platen. Dit komt uit 1972. Hier is Peter Maffay met Du bist alles.

wat een hit, zeg, daterend uit 1972 uit Duitsland. Deze dat Peter Maffay met Du Biest Alles. En wij gaan terug naar het Eurosong Festival 1977 voor Nederland. Hier is Hedy Lester met de malle molen van het leven.

Eurosongfestival 1977 voor Nederland deed Hedy Lester. Je hoorde de mannenmolen van het leven. De dame werd er knap 12e mee. En wij terug naar de wintermaanden van 1983 met de zoon van John Lennon. Hier is Julian Lennon met Too Late for Goodbye.

Stevig plaatje hier bij ProsFM. Deze van de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love. En zometeen naar de reclame naar 1975. Met Rob de Nijs met Malle Babbe. Na deze groep uit Nederland. Hier is de Hermes House Band met I Will Survive.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulette. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Maaien, snoeien, zagen
4: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
4: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
4: Uw specialist in tuin. Machines.
3: Kijk op bvconnel.be
4: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

De nieuwe supertip hier bij Proze FM tot zondagavond middernacht. De nieuwe van Danny Christian was dat. Met nieuwe verhalen. En wij naar de jaren 80 met deze van Wim de Kranen. En het verhaal over Tim.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

0: Beerglid van 1981. Deze van Benny Nijman, de man uit Nederland met Ik weet niet hoe. Net kwart voor drie voorbij. En wij blijven in Nederland met deze Gerard Cox. Even eentje tussendoor.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Heel speciaal voor alle luisteraars die momenteel luisteren op café. Deze van Gerard Cox, de man uit Nederland met effe eentje tussendoor. En dit is een van de grootste hits uit de jaren 80. Ze komen uit Amerika. Hier is Lime met Your Love.

Een van de grootste hit uit de jaren 80. Zij het al, ze komen uit Amerika. Deze Lime met Your Love. En wij blijven in de jaren 80 met deze van de Talking Heads. Hier de Slippery People.

zo'n stevige plaat hier in Siesta op maandag, dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar met deze van de Talking Heads. Je hoort de Slippery People. En wij gaan op naar 3 uur met deze.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

ruim 3:05 geworden op deze dinsdagmiddag 13 oktober met deze van Perry Como. Je hoorde And I Love Her So. Welkom in deel 2 van Siesta op deze dinsdag. Wij zijn er nog bij tot 4 uur. Met nu Christophe. Ga nooit meer van huis.

Christophe de Bolle was dat hier op een bewolkte dinsdag met Ga Nooit Meer van Huis. Al even uit met zometeen Gaspar Toel uit Nederland met Louise. Dat deze van Soul Sister. Hier is Simple Rule.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
6: De Moeitang. Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luc Fransplaasje op deze dinsdagmiddag met deze van Guy Magdel, die hoorde Navou Jamais. Het is er een kleine 3:59 mee geworden, met nu de koning van het Vlaamse lied. Hier is Wiltura met Arrivederci Maria.

De leukste hits hoor je bij ProsFM 24 uur per dag via 105.5, 107.1, 107.5 en ook via DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Met deze van Johnny Nash en I Can See Clearly Now. En wij gaan naar het mooie Griekenland met deze van Jan Smit.

Jan Smit was dat, oftewel een derde van de toppers met de straten van Athene, nog nooit geweest in Athene. En wie hebben we hier? De mooie Gloria Estefan. Heavens, what I feel.

dame van Dr. Dr. Beat. Wat een knap ding, zeggen deze Gloria Estefan met Heavens What I Feel. En dat op deze dinsdagmiddag. En dit is de man uit Canada. Hier is Bryan Adams met The Summer of '69.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

op weer geleden van eind jaren 80. Deze Mellon Kemp. Je hoorde deze Respectable. En dat op deze dinsdag. En wij gaan terug naar 1978. Met deze van Robert Palmer. Hier is The Best of Both Worlds.

Ook alweer van bijna 50 jaar geleden, 1978, deze Robert Palmer met Best of Both Worlds. En wij gaan nog eens naar het Nederlands met deze van Jannes. Hier is Eleonora.

Mon uit Nederland, deze Jonnes. Eind deze maand komt hij 2 dagen optreden in Ahoy in Rotterdam. Je hoorde deze Eleonora. Ik heb nog 3 platen voor 4 uur. Te beginnen met deze van Mireille Mathieu. Hier is Acropolis, adieu.

de fantastische rug. Je hoorde deze Mireille Mathieu. Hallo Français met Acropolis. Adieu. En wij gaan nog eens naar Italië. Met deze van Aldano en Romina Power. Hier is Sempre, Sempre.

destijds opvolger van Felicita uit Italië. Deze Albano en Romina Power, ze waren ooit getrouwd. Ze hadden 4 kinderen, je hoorde deze Sempre, Sempre. En wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er een fijne dinsdag van. Veel plezier met de collega's. En we zijn er weer donderdag iets na 2:00.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
4: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voerende verhoren niet te verstoren.
3: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leyse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

She's got the look, en zij had ook wel de look, die Marie van Roxette. En daar de per nog eens bij. En zo zijn we dan begonnen aan het eerste gedeelte van de Hits in de Spits op deze fijne dinsdag, de 13e oktober. Van harte welkom, zou ik zo maar zeggen. En ook eens onze collega's bedanken die vandaag ook alweer het mooie weer maakten hier op de radio. Geweldige programma's, geweldige muziek en zo horen we het elke dag weer graag. Goed, wat heb ik voor jou klaarstaan? Dat is muziek van onder meer Frank Boeijengroep, die komt eraan met Zwart-Wit. En deze komt uit de oldies tijd van de jaren 70 toch wel. A Woman in Love, dit is Frankie Lane. Goedemiddag allemaal.

was deze Frank Boeijengroep Zwart-Wit. Ik hou daarvan van. Dat is de Nederlandse echte pop. En dan kan je daarop dansen, daar kan je op meezingen. Daar kan je zowat alle kanten mee uit. En ik ben blij dat ik hem geselecteerd heb. Want ja, zoals ik daarnet al zei, ik hoor dat wel graag. Dan gaan we zometeen de plaat spelen van Lang Vervlogen Tijden. Die komt eraan. En dat is van de plaat van de Beach Boys. De Beach Boys, die ken je wel al. Excuseer, we kennen je wel allemaal van Good Vibration, maar deze fun mag er ook wel zijn. Maar eerst gaan we nog eens terug naar de 90s en daar hebben we dan weer een leuke dansplaat voor jullie klaarstaan. Ze gebruiken het heel veel in voetbalstadiums en daar klinkt dat dan ook weer geweldig. Dit is Gala en Freed from Desire.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hiersie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Het is een leuke dame, vind ik zelf. Haar nieuwe single staat ook wel bij de beste 10 genoteerd. Maar het is geen nummer 1 hit aan het worden. Zeker en vast niet. Maar dit was wel een nummer 1 hit. The Fate of Ophelia van onze Taylor Swift. Dan gaan wij terug naar de Golden Oldies tijd van de jaren 60. En dan vinden we deze. Jay and the Americans komen eraan. En Cara Mia, dat is een van die platen waarvan je zegt, die kan nog eens zingen. En die kan uithalen, alles erop en eraan. Danny Christian komt er ook nog aan met de nieuwe verhalen. En dat is onze Vlaamse supertip van deze week.

Hij heeft nieuwe verhalen en eigenlijk wij ook. Want elke dag probeer ik nieuwe verhalen te brengen met leuke platen die ik voor jou heb uitgezocht. Deze Danny Christian was er ook nog eens eventjes bij. Ja, als Vlaamse supertip krijg je hem om de 2 uur wel te horen. Gloria Gaynor, die gaan we nog spelen met First Be A Woman. En het rustmomentje is ook wel iets om naar uit te kijken. Ik heb 2 James Bond films voor jullie klaarstaan. En dan als ik zeg 2 James Bond films, ga ik die films niet laten horen, maar wel de soundtracks ervan. Ik heb er 2 uit de jaren 80 uitgekozen. Ik heb bijvoorbeeld Tina Turner met Golden Eye. Die komt er zo meteen aan. Maar deze Clouds Night, die heb ik ook nog eens voor jullie. License to Kill. En als je dan je ogen dicht doet en terugdenkt naar de filmpjes, dan kan je daar nog wel die scènes naar boven halen. Veel plezier met 2 rustige platen.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6.

Sommige mensen vinden Meteor wel geweldig en sommige mensen vinden hem dan weer niks. Maar ja, we kunnen niet voor iedereen op hetzelfde moment een goede plaat spelen natuurlijk. Hè. Niet nodig van Flaming en Meteor draait nog even. Dus. En dan nu is het nu tijd geworden dat we terug naar een nieuwe plaat gaan. Een nieuwe plaat van 2026 die nu momenteel in de hitparade staat of er soms een keer moet aan gaan komen. Dat kan ook wel. Deze staat er al een tijdje in en ja, ze scoorde toch een nummer 1 hit met dit liedje. Stella Lefty, die gaan we nog eens draaien met gewoonweg Boston.

De leuke plaat is zo'n klein beetje countryachtig en dat mag er voor mij wel zijn. Stella Lefty en Boston, beste vrienden en vriendinnen. We gaan zo stilletjes aan naar het einde van het eerste gedeelte. En het einde van het eerste gedeelte heb ik nog leuke platen voor jou klaarstaan. Een Nederlandstalige plaat van Gorky en Mia. Dat is misschien ook weer een plaat waar mensen zeggen, ja, wij horen dat niet graag. Maar, zoals ik gisteren heb aangekondigd, ik heb meer dan 2000 platen in mijn hoofd zitten. En we willen die grote hits nog wel eens naar voren schuiven. Dat is hetgene dat radio wel omdraait. Want zeker in dit programma, want in dit programma moet ik uiteraard hits van de spits, het zegt het wel zelf, hè, dat ik hits moet draaien. Zo, dus je kan ook altijd een verzoekplaatje aanvragen als je bij mij bevriend bent via Facebook. Ben je niet bevriend, kan je altijd bevriend worden. Je stuurt mij een vriendschapverzoek en dan kan jij de plaat aanvragen die ik draai rond 17:15. En dat is een plaat waar jij vrolijk van komt. Als je zoiets hebt van, daar word ik nu een keer vrolijk van, stuurt mij een berichtje en dan gaan we dat met heel veel plezier. Wallassen, wij gaan even terug naar een fijne oldie. En dat is van onze De Motors. De Motors, die hebben ook wel een plaat gemaakt. Ik denk dat ze maar één plaat gemaakt hebben. En dat is de deze, maar wat voor reden. Die Airport, als je op het luchthaven komt, word je ook altijd wel een klein beetje vrolijk van. Dus plaatje aanvragen, Humblet Gerrit. Daar kan je vriendschapverzoek doen en daar kan je altijd je plaatje aanvragen. Dan draai ik het binnenkort wel op de radio.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedenavond.
6: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Nederlandstalige muziek blijft altijd belangrijk hier op Radio Pros FM. En dat doen we met deze bijvoorbeeld. Daar zijn we het programma mee begonnen. De nieuwe single van onze Willy Sommers. En De Eerste Keer. De Eerste Keer, ja, de stoutste dromen kunnen erbij zijn. De Eerste Keer moet er altijd iets speciaals zijn natuurlijk, hè. Ja, De Eerste Keer is voor de meeste mensen toch al lang geleden. Kan je daar nog wel iets van herinneren? Vraag ik mij de vraag dan maar af. Oké, het is ondertussen ruim 5 uur gepasseerd. Beste vrienden en vriendinnen, ik heb weer de leukste platen in dit uur ook wel klaarstaan.

Close Up Forever. Good Time. Good Time kan je altijd hebben als je naar de radio luistert. Kan je de lekkere vibes beleven. De lekkere platen waarvan dat kind zeggen. Ja, dat is muziek waar ik van hou. Wel, de muziek waar ik van hou, die draai ik voor jullie. Fijne middag.

Je kan niet zeggen dat de muziek waar ik van hou, dat dat slechte muziek is, want dat hoort blijkbaar wel iedereen graag. Hè? Deze fijne disco-klassiekers draai denk ik nog voor jullie. En dat met Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. Beste vrienden en vriendinnen, zometeen na de boodschap gekregen Emilia te horen. Ken je dat nog wel? Met Big Big World in een Big Big Girl. En dat is toch wel iets dat zij heeft uitgebracht. Hè? Goed, dan blijven we nog even met die fijne disco-klassiekers. September is nog niet zo lang geleden gepasseerd in dit jaar en wij gaan hem toch nog wel even draaien, want het blijft nog altijd een leuke hit van Earth, Wind & Fire.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
5: Maaien, snoeien, zagen.
0: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
5: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
0: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
0: Onderhoud, herstellingen of depannage?
5: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
0: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
5: Kijk op bvconnel.be
0: of kom gerust eens langs.
5: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. De hits in de spits. Elke werkdag van 4 tot 6. Bij Radio Pros.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Een keer met zoveel talent, inderdaad, waarom niet? Hè? Onze Ron van der Steen die denkt dat ook altijd. Het is moeilijk bescheiden te blijven, zegt hij. Peter Blanker die draait nog even hier op Radio Post. Man, man, man, dat is toch wel heerlijk genieten, hè? Nu is het tijd geworden voor twee geweldige platen te spelen dat een klein beetje tempo draagt. Dat weet u, dat hoort er ook wel bij in dit programma. Maar wetend dat daarna weer een golden oldie klaar staat van Engelbert Humperdinck met Please Release Me, Let Me Go. Dat is voor straatjes, maar hier is de tempo platen, want ik heb er weer zoveel zin in. Jawel, oh, lekkere muziek te draaien en dat is toch wel het mooiste wat je kan doen. GB Wilton komt eraan het jaren 90 met It's a Lovely Thing, maar ik heb ook nog Milk King, helemaal Belgisch voor jou met Linda en Reggie en dit is Tended Love.

0: Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
1: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
0: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
1: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493-6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Het is nog altijd leuk als je een plaatje hoort van Madonna. En Madonna blijft nog altijd de koningin van de popmuziek, hè? Zeker weten, met deze True Blue. Beste vrienden, binnenkort is het ook alweer jaarmarkt in Haaltert. De jaarmarkt gaat ook alweer door op 22 oktober. Vanaf 's morgens 8 uur kan je daar rondsleuzelen. Daar kan je daar lekker eten, lekker drinken. Maar je kan ook wel in de Groene Poort langskomen bij Cindy. Want DJ Babbelaar ofwel Gerrit de Groot van Radio Post zal daar de muziekjes gaan draaien. Dan gaat er weer een spetterende vijf gaan geven natuurlijk. Vanaf 10 uur 's morgens beginnen we eraan. En dat tot in de late uurtjes, zoals je dat van ons gewend bent. Dus als je niet weet wat doen, 22 oktober kan je naar de jaarmarkt komen en kan je een goede pint komen drinken in de Groene Poort bij Cindy en DJ Babbelaar. Gerrit de Groot van Radio Vos zal er daar de party aan elkaar mixen en elkaar praten. Dus dat is toch wel iets om naar uit te kijken. Dus aanstaande donderdag 22 oktober moet je zeker thuis blijven, want dan is het jaarmarkt in Haaltert altijd wel iets om te beleven, altijd iets om naar uit te kijken. Gerard Joling komt eraan met One Moment in Time, de plaat waar ik dan weer vrolijk van kom, hoe dat hij dat brengt, hoe dat hij dat zingt, met die ogenoten alles druppend eraan. Een leuke cover van onze Whitney Houston, gebracht door Gerard Joling.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

Later de nieuwe single van onze Lux Duno. Echt wel, ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo geweldig. Ik draai dat op feestjes. En dan wordt dan lekker een walsknop gedanst. Hoe dat de top nog kan in 2026. Je ziet het wel wel. Als de zon schijnt, dan zijn wij altijd happy. Zeker weten. En ze geven nog goede temperaturen. Hè? In de komende dagen gaan de temperaturen nog 20, 21 graden zijn. Dan terug ietsjes minder. Maar het blijft nog altijd wel vrij mooi weer. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. Maar in de komende dagen is de zon toch wel weer oppermachtig. Goed, tijd voor afscheid te nemen. Dat is bedankt voor het luisteren. Dat is bedankt voor al wat je doet voor Radio Plus. En fijn dat het er ook alweer bij was in dit programma. Zometeen is er uiteraard Peter Monsieur. Die komt eraan op deze dinsdag. Jawel. En dat tussen 18 en 20 uur met het programma Muziek Mosaïek. Wat mij betreft nog een fijne avond. Voor strakke slaap wel. En uiteraard smakelijk eten. Dit is Endort. En dat met Talk to You. Nog een fijne, heerlijke avond. Graag tot morgen. Ben ik er heel graag terug bij. Zelfde zender, zelfde uur. Amuseer jullie nog.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
4: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
3: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen. Nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen. Maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
5: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen. Dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt, dat is wat alle experts vragen. Wat wij vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
3: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van de Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen de Red Flames aan hun terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Als dat maar goed afloopt met de brandmiddelen The Tramps, Disco Inferno. Goedenavond, luisteraars, prosvrienden. Ik ga meteen duidelijk zijn. Normaal bereid ik mijn programma tot in de puntjes voor, maar vandaag nul voorbereiding. Ik heb de ganse dag woning na woning bezocht, omdat ik in 2027 ga verhuizen. Mahone zeg, ik weet niet wat voor steen ze daar gebruiken, hoor, maar volgens mij zit er overal goud in die muren verwerkt. Dus de show van vanavond maken we samen. Heb je een mooie plaat of een groet? Stuur hem door, want ik heb jullie hulp hard nodig vanavond. We zakken qua bouwjaar even flink af, maar qua energie gaan we juist nog een versnelling hoger. Hier is de Queen of Rockabilly, die op haar 18e al het podium opklom, alsof ze een hele legende in haar broekzak had. Wanda Jackson met haar onverwoestbare klassieker Long Tall Sally.

voor het verkeer. Ben je onderweg, hou dan rekening met een paar ongevallen en wat vertragingen. In Brussel, op de binnenring van de R0 ter hoogte van Jette, is er een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er versperd. Daarnaast staat een file vanaf Ruisbroek tot Anderlecht-Pede. Op de buitenring is het aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de E17 rijd je van Frankrijk of Kortrijk richting Gent ter hoogte van Deinze staat de linkerrijstrook dicht door een ongeval. In de andere richting van Gent naar Kortrijk schuif je aan van UZ Gent tot de Pinte. In Antwerpen, op de A12 richting Antwerpen is de rechterrijstrook versperd door een ongeval ter hoogte van Antwerpen Haven. Verder staat er ook een file ter hoogte van Aartselaar en op de E313 vanaf Randst tot de parking richting Antwerpen. Op de N16 tot slot file op de N16 tussen Sint-Niklaas Centrum en Temse richting Willebroek en op de E40 richting Brussel ter hoogte van Zwijnaarden. Pas je snelheid aan en hou het veilig.

Heerlijk, Bobby Hebb met Sunny. Elke keer als ik die plaat hoor, krijg ik spontaan zin in een terrasje, zonnebril op en het koud drankje in hand. Maar goed, de plicht roept, we gooien er wat Franse slag tegenaan. Gilbert Bécaud, en nee, je hoeft geen Frans te spreken om dit mee te blaren. Gewoon Désiré roepen is genoeg.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

kunnen lezen, dan wist je het al, Viola Wills. If you could read my mind. Ik heb hier een nummer, een man die in het nummer bekend stond als de stoerste bink van heel Chicago, tot hij de verkeerde echtgenoot tegenkwam natuurlijk. Tja, hoogmoed komt voor de val. De enige echte Jim Croce met Bad Bad Leroy Brown.

Dat was even naar de staat de jongenssfeer. Eind de jaren 80 stond elke dansvloer er vol mee. De heren van Bad Boys Blue, You're a Woman. Nieuwe muziek, ook in Muziek Mozaïek. Na al die grote hits met onder andere Macklemore en Felix Jane, bewijst de Amerikaan opnieuw hoe je een opbeurende poptrack maakt. Eentje voor de momenten en eentje voor de kippenvel. Ray Dalton, Go That High.

Een heerlijke dosis positieve energie. Dat was de nieuwe Ray Dalton met Go That High. En we houden het tempo en het ritme erin. Want als er iemand is die weet hoe je een feestje moet bouwen, dan is het wel deze man. Soepele moves, ijzersterke stem. Bruno Mars, Dance With Me.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Beat. Een nummer dat je na ruim 7 minuten nog steeds niet beu wordt. Tenzij je benen inmiddels in de knoop zitten van het dansen. Een sterke samenwerking Tino Martin en Replay met één dag. Je zou bijna willen dat zo'n dag een week duurde. Tot zo in deel 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We begonnen er meteen aan met een ras-echte klassieker uit Nederland. Rob de Nijs met Rendezvous uit 1989. In zijn eigen biografie gaf hij ooit lacherig toe dat hij vroeger nauwelijks noten kon lezen. Gelukkig hoef je geen partituur te kennen om te horen dat dit een schot in de roos was. Maak het gezellig in het tweede deel van Muziek Mozaïek. We schuiven door naar iets heel frissers uit 2024. John Dennis met Olivia. Als je net zoals ik elke keer opnieuw je bril kwijt bent als je Olivia zoekt. Ja, gelukkig is deze song een stuk makkelijker te vinden in de platenbak.

buren, vaderlandse meezing, nostalgie, dan zit je goed bij Bobby Prins. Want wees eerlijk, na een zware werkdag hebben we allemaal wel zo'n moment dat we roepen, ik heb je zo nodig. Meestal is het in mijn geval wel gericht tegen de koelkast of de zetel, maar bij Bobby klonk het net wat romantischer. Kleimans en Valgeel, schreeuw! Ik ben

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitein.
4: Zo, de reclame is weer achter de rug en ik heb iemand aan de lijn. Goedenavond.
5: Goedenavond, dag Peter.
4: Dag Kevin.
5: of moet ik zeggen dag Frits, dag Kevin.
4: Hela. Niet beginnen, hè. Gisteren was het Peterke en nu is het al Fritsakske. Hoe is het?
5: Goed. Alles goed eigenlijk. Alles
4: ja.
5: Goed.
4: Ja. Ah, dat is altijd leuk, hè.
5: Vandaag een toffe dag, dus.
4: Is het waar, wat heb je gedaan?
5: Ik heb vandaag niet zoveel gedaan eigenlijk. Dus,
4: maar ja, je hebt een leuke dag gehad, dan heb je toch wel iets gedaan?
5: Ja, absoluut.
4: Of is het eigenlijk een leuke dag geweest omdat je niks gedaan hebt? Dat kan
5: ja,
4: ook.
5: Oh,
4: dat...
5: Ja, inderdaad.
4: Ah, oké. Okay. Ja. Dan zijn we een beetje lui geweest, alleen. Ik hoor het.
5: Ja, inderdaad.
4: Ja, ja dat kan gebeuren, hè.
5: En hoe gaat het met jou?
4: Ja, goed. Ja. Het is altijd plezant om naar hier te komen, hè.
5: Maar ik ga morgen gaan bowlingen, dus...
4: Wat?
5: Ik ga morgen gaan bowlingen.
4: Oh, ja? Hallo?
5: Wij gaan... Dat is een van de vaste activiteiten. Wij gaan dus elke week gaan bowlingen.
4: Oh, zo. En waar doe je dat? Ja, in een bowlingzaal natuurlijk, dat weet ik, maar in Aalst of wat?
5: In Aalstbergen.
4: Ach zo, ja. En hoe lang ben je dan weg?
5: Een uur of zo, maar ja. Dat is meestal in de namiddag.
4: Ja. S'morgens vroeg moest je dat niet doen, hè?
5: Inderdaad.
4: Ja.
5: Maar, ja, het is wel tof. Zeg, ik heb een heel tof plaatje uitgekozen.
4: Ja? Zeg het eens.
5: Eentje van Prince en Purple Rain.
4: Aha, oké. Okay. Ja, ik ben die aan het zoeken. Ik ben die aan het zoeken voor jou, hè?
5: Inderdaad.
4: Heb je daar speciale herinneringen aan of is het zomaar...
5: Ik vind dat een van de mooiste platen eigenlijk.
4: Mm-hmm. Ja. Ja, oké. Ja, voor mij is het iets te stil, iets te zacht, iets te... Voor Prins dan toch. Maar ja, goed. Iedereen zijn keuze, hè.
5: En wat is genre van muziek eigenlijk?
4: Mijn genre? Mijn hoofdgenre? Nou, ik hoor alles eigenlijk graag. Als er een beetje ritme in zit. Maar als je nu eigenlijk wel mijn favoriet wil weten, dan is het eigenlijk veel funk, soul en disco. Daar ben ik eigenlijk wel, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
5: Ja, dat is fijn. Maar disco kan ook wel tof zijn, hè?
4: Ja.
5: Gelijk als een Barry White of zo, dat is wel prachtig.
4: Ja, maar ik spreek dan eigenlijk wel over meer recentere artiesten en zo. Ja, pas op, Barry White is ook goed, hè. Dat vind ik ook wel leuk. Maar ja, je kunt niet altijd Barry White als disco-nummer draaien. Nee, er is veel meer dan Barry White. Hè.
5: Inderdaad.
4: Goed, Kevin.
5: Dus mensen kunnen ons gaan bellen op 070 22 22 50. Ze kunnen luisteren via de frequentie 105.5 kunnen ze luisteren. En natuurlijk ook via DAB Plus kunnen ze luisteren.
4: Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
5: Inderdaad.
4: En er zijn nog andere frequenties ook, hè? 107.1 en 107.5.
5: Kijk eens aan, en dat je dat allemaal van buiten weet, dat is fantastisch.
4: Ah nee, ja, ik weet dat niet van buiten, ik heb en er ligt hier een briefje voor mij.
5: Ja, maar zo is het gemakkelijk, hè.
4: Ah ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, af en toe moet ik ook nog eens spieken, hè. Ik kan het ook niet alles niet meer, hè.
5: Ja, en natuurlijk kunnen ze alleen bellen op 070 22 22 50. Maar ze kunnen natuurlijk op eigen risico natuurlijk kijken op www.radioprost.be. en dan kijk je uiteraard naar Fritsakske.
4: Goed, Kevin.
5: Maar de mensen weten dat misschien niet, maar ik weet dat wel. Maar de reden dat ik Fritsakske tegen Peter Michiel zeg, is omdat in de frituur in Lokeren. En dus daarom noem ik hem Fritsakske.
4: Ja, maar ik denk dat het al veel luisteraars weten, ze.
5: Ik denk het ook.
4: Ja.
5: Denk het ook. Ik ben er graag komende zaterdag terug bij. Ik ben bij het radio en hier is Prince en Purple Wave.
4: Goed, Kevin.
5: Fijne avond, toetjes.
4: Bedankt voor je telefoon. En ik ben er zaterdag ook bij Ontbijtradio met Jan Bakker.
5: Yay. Oké.
4: Tot later, man.
5: Dus, salutjes.
4: Salut. Yo.

The Calling, Wherever You Will Go uit 2001. Een prachtig nummer over onvoorwaardelijke liefde. Ik volg je overal waar je heen gaat. Klinkt ontzettend romantisch, maar als je er langer dan 3 seconden over nadacht, klinkt het toch ook een beetje als een stalker met een heel goede stem, niet? Queen, We Will Rock You.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

neemt de tropische temperatuur er goed in. Fiesta Tropical. We gaan naar internationale sferen. Catarina Valente. En speel nog einmal für mich habanero. Probeer dat driemaal snel na elkaar uit te spreken nadat je een pintje hebt opgedronken. Succes!

Jerry Butler, make it easy on yourself. Als het leven net zo eenvoudig is als het luisteren naar deze plaat, dan zag de wereld er een stuk rooskleuriger uit. Laat het over je heen komen. Ik kreeg nog een verzoekje binnen van Johnny voor zijn Heidi. Callum Scott, you are the reason. En meteen ook de tijd om goodbye te zeggen. Tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
2: Muziekmozaïek.
3: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493-6667 of mail alain@adr-camperservice.be.
4: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dak, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuin. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van Kel tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en De Leize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. De Leize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van De Leize.
4: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
3: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM Radio Bros.
2: Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Tros FM.
0: Goeienacht.

0: FM.
1: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Hey schat, waar blijf je?

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple